pardon. Est-ce que le behoeftigen van muziek is na? Bos en elftelie, alweer internationaal is kunnen, of dat een euro is moeilijk. Huist kleine, als we het in een groep als kunnen, boller man, huist kleine, is een wat in het euro. Nu, Mussolini, Fassani, en boedekritische alle handelsgeleden op die of toen in die zin wo die niet duist mulle is wat zijn? Jo heig vloed schmiddeke op een handelsten lief en gehuis mulle boller man internationale wischen in Englisch was man een mazzel in laf wil ik broen trappen aan jenske apparat schiet. Lüsenborn, Alemannia, Halech, der kleine Pudel Nestag. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.